0: heiersten Radio Balvalle op 107.fm en natuurlijk op www.rbv.lu.
1: Let's start the party.

hun is dus kennengeleerd. Een vriend werd me dus voorgesteld, want de wijze me is verveerd. De wijze is een ring aan, de wijze is een poer. Een prijs van die geet meer houdt niet mee toe. Jezus, nu is mag die wijze fenomenaal. Geen aanzoek gedrekt, voor ons alles egal. Een schoemer dus ragget zijn.